Ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork, ik ben een stork,

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem op de concertzender. Vind ons op

Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have all.

Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem op de concertzender. Vind ons op